eilal eila Jawal virgu borm raidu Ware kompli Beturne flisla Driker borma fulm lisju Skrije spitja Gerjaldarum